wangi mone ngowe izo wangi sangane zeze zeze mama zeze ibeke la tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege tege